0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66 en moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Vijver kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp voor de N203 tussen Uitgeest en Limmen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moeten verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori-school De Cilinder deze zomer sluit. Dat willen de ouders voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in. Dat is gestuurd naar scholenkoepel Ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van inspectie voldeed. Partijen in de Raad van Dijk en Waard uiten kritiek op wethouder John Does. Die zou de raad te laat hebben geïnformeerd over een subsidiekwestie. 2 sportverenigingen in de gemeente maakten kans op geld van het Rijk, maar de aanvraag was te laat in orde. Daardoor lopen de verenigingen samen bijna 8 ton mis. De gemeente zal dat nu uit eigen middelen betalen. Dat de aanvraag mislukte zou hebben gelegen aan een haperend computersysteem. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Wat denk je nou?

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moeten verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. Een auto is donderdagavond in een sloot beland op de Schapenlaan in Bergen na een uitwijkmanoeuvre voor een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 bij Zanegeest. De automobilist week uit om een botsing te voorkomen, maar verloor op een stuk grind de controle over de auto. De bestuurder raakte niet gewond, ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Een berger haalde de auto uit de sloot. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken. Dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66 en moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp voor de N203 tussen Uitgeest en Limmen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.